0: Wakaro!
1: Timothy!
0: Oh, yeah!
1: Rock!
0: Yeah!
1: Rock!
0: Wakaro!
1: Come on, baby!
0: Merci! Merci!
1: Yeah! Zijn jullie ervan? Waar zijn de vrouwen? Waar zijn de mannen? Yeah!